Dat nennen ze wel een klassieker, hè? Ja, dat nennen je klassieker. 6:31. Ja, Hotel California. 93, een duet. Tammy Wynette met Elton John. Wenn Lunnet direkt wist wie Tammy Wynette is, dat was First Lady of Country Music. En als ze me vanaf 50 jaar al ging, gestorven was het 91. Toet een duet opgehoord, 93 met Elton John. A Woman's Needs. Viel Spaß!

Ja, dat nennen ze maar schön dus. Wie dat sich, kunt op de goed. Er zijn nog leid die willen dat kunnen. 64, Frankie Wally and the Four Seasons. Wel, fällt je het vreemde meneer woord aan, Ragdoll.